0: tijdelijk veel lang niet meer op social.
1: Oh ja.
0: Correction committee will be 8184 Amanda Gibbons.